0: 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Ede. 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: Na 15 jaar is Dreamfields Festival in Lathum definitief ten einde. Tijdens de laatste editie kwamen naar verwachting ruim 50.000 bezoekers naar recreatiegebied Rederlaag. Op zaterdag stonden 65 artiesten op 6 podia. Zondag werd het festival afgesloten met vooral Nederlandstalige muziek. Het festival verliep grotendeels rustig. Wel botste een boot op een krib in de IJssel en raakte een fietser gewond na afloop. Ook kwamen opnieuw veel klachten binnen over geluidsoverlast. Het voetveer tussen Rhede en Lathum vervoerde tot diep in de nacht veel bezoekers.
0: Wat gebeurt er in Rhede en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rhede.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Het weer, wederom een zomerse dag, maximaal 23 tot 31 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan naar de eerste files van de ochtendspits in de regio. Je staat het langste vast op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. 25 minuten vertraging voor een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. Op de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen-West en afrit Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Gorkum en afrit Leerdam is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. We beginnen deze maandagochtend regionaal grijs door lage bewolking of mist. Maar deze zal snel oplossen. De middag verloopt zonovergoten en warm met 27 tot 29 graden. De noordenwind is matig van kracht. Dinsdag tot en met donderdag verlopen zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. De wind is matig uit het oosten tot noordoosten. Vrijdag komen onweersbuien voor. Na de passage van de buien draait de wind naar het noorden en voert naast minder warme lucht ook bewolking en enkele regenbuien aan. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
2: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
1: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
3: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
1: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Meerdere vertragingen in de regio, dat merk je op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg is een ongeluk gebeurd met 3 bestelauto's. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en doe je er meer dan 60 minuten langer over. De A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen knooppunt Gorkum en afrit Leerdam, 10 tot 15 minuten. En de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Gameren en de aansluiting met de A2 is je vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Je beleeft het hier.

0: Na 15 jaar is Dreamfields Festival in Lathum definitief ten einde. Tijdens de laatste editie kwamen naar verwachting ruim 50.000 bezoekers naar recreatiegebied Rederlaag. Op zaterdag stonden 65 artiesten op 6 podia. Zondag werd het festival afgesloten met vooral Nederlandstalige muziek. Het festival verliep grotendeels rustig. Wel botste een boot op een krib in de IJssel en raakte een fietser gewond na afloop. Ook kwamen opnieuw veel klachten binnen over geluidsoverlast. Het voetveer tussen Rhede en Lathum vervoerde tot diep in de nacht veel bezoekers.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit, zegt accountantskoepel SRA. Vooral horeca, bouw- en retailbedrijven schuiven investeringen op de lange baan. Ze maken zich zorgen over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Het weer, opnieuw een zomerse dag vandaag. Het wordt 23 tot 31 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er meerdere vertragingen in de regio. Dat is vooral te merken op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door een ongeluk loop je vertraging op tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. De weg is weer vrij, maar reken op 40 minuten extra. De A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arpel. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De A50 richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef. 15 minuten oponthoud. En tot slot de N322 Zaltbommel richting Nieuwedijk. Tussen Rossum en de aansluiting met de A2 doe je er in beide richtingen 15 tot 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. We beginnen deze maandagochtend regionaal grijs door lage bewolking of mist. Maar deze zal snel oplossen. De middag verloopt zonovergoten en warm met 27 tot 29 graden. De noordenwind is matig van kracht. Dinsdag tot en met donderdag verlopen zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. De wind is matig uit het oosten tot noordoosten. Vrijdag komen onweersbuien voor. Na de passage van de buien draait de wind naar het noorden en voert naast minder warme lucht ook bewolking en enkele regenbuien aan. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
1: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
3: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graaf, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
1: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer: in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 80 kilometer file in de regio. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 30 minuten door wegwerkzaamheden op de A27. Het is de opdruk op de A50 richting Os tussen Ravenstein en knooppunt Ewijk. 10 tot 15 minuten oponthoud. En op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Twee vrienden uit Dieren vertrekken op 19 juli vanuit Helsinki voor een fietstocht van 1600 kilometer naar de Noordkaap. Wouter Doornbos en Ruben Maris leggen de afstand in 9 dagen af om geld op te halen voor Stichting ALS Nederland. De actie is ontstaan nadat de schoonvader van Wouter in 2025 de diagnose ALS kreeg. Inmiddels is ruim €3000 ingezameld. De tocht is dagelijks live te volgen via een GPS-tracker en updates op de website naardenoordkaap.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand brak gistermiddag uit langs de Route du Soleil. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De waterschappen waren 7 jaar geleden nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat bedrag al opgelopen tot 4,5 miljoen euro. Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur geworden. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar vanmiddag overal zon en dan wordt het 23 tot 31 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste tijd ben je kwijt door de vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg doe je er 30 minuten.

0: even langer over. Op de A50 is het druk in de richting van Arnhem tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer met een kwartier oponthoud. En ook een kwartier vertraging richting Oss op de A50 tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Rede vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. We beginnen deze maandagochtend regionaal grijs door lage bewolking of mist. Maar deze zal snel oplossen. De middag verloopt zonovergoten en warm met 27 tot 29 graden. De noordenwind is matig van kracht. Dinsdag tot en met donderdag verlopen zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. De wind is matig uit het oosten tot noordoosten. Vrijdag komen onweersbuien voor. Na de passage van de buien draait de wind naar het noorden en voert naast minder warme lucht ook bewolking en enkele regenbuien aan. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Het gebeurde bij een populaire eettent / bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
1: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
3: Perhaps the time you might come to like me.
4: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
1: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. De meeste vertraging in de regio loop je op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel is je vertraging 50 minuten. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen kun je er 10 minuten bij rekenen. En dat is ook het geval op de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en Afrit Arkel is je vertraging ook 10 tot 15 minuten. De A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je ook 10 minuten oponthoud. En tot slot de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en de aansluiting met de A2 doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu te lezen op studioreden.nl.
1: Twee vrienden uit Dieren vertrekken op 19 juli vanuit Helsinki voor een fietstocht van 1600 kilometer naar de Noordkaap. Wouter Doornbos en Ruben Maris leggen de afstand in 9 dagen af om geld op te halen voor Stichting ALS Nederland. De actie is ontstaan nadat de schoonvader van Wouter in 2025 de diagnose ALS kreeg. Inmiddels is ruim €3000 ingezameld. De tocht is dagelijks live te volgen via een GPS-tracker en updates op de website naardenoordkaap.nl.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand brak gistermiddag uit langs de Rue du Soleil. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 in Jurassic Park. Ook speelde hij onder meer in The Piano. Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is twee keer zo duur geworden. Het weer. In het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Vanmiddag overal zon en dan wordt het 23 tot 31 graden.
3: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. De meeste files lossen nu geleidelijk op. Wat nog wel opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een ongeluk zorgt voor een afgesloten linkerrijstrook tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. De A2 richting Utrecht tussen Weerderburg en afrit Everdingen. Er is daar meer verkeer op de weg vanwege de werkzaamheden op de A27. Reken hier op een kwartier vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel. 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. We beginnen deze maandagochtend regionaal grijs door lage bewolking of mist. Maar deze zal snel oplossen. De middag verloopt zonovergoten en warm met 27 tot 29 graden. De noordenwind is matig van kracht. Dinsdag tot en met donderdag verlopen zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. De wind is matig uit het oosten tot noordoosten. Vrijdag komen onweersbuien voor. Na de passage van de buien draait de wind naar het noorden en voert naast minder warme lucht ook bewolking en enkele regenbuien aan. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV. Studio Rhede.
2: Kept thinking I could never live without you by my side.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt de meeste vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel heb je 25 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. En in de richting van Utrecht ook op de A2 tussen Beest en knooppunt Everdingen 5 tot 10 minuten oponthoud. De A12 richting de Duitse grens vanwege de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 15 minuten extra. En de A50 richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein is je tijdsverlies 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

en het beste van nu. Je hoort ze

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file en de vertraging van een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geniet

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste start van de maandagmiddag. Jouw eerste werkdag, misschien wel van jouw eerste vakantiedag. Dit was Riven Lane, Love Me Not. Daarvoor was het The Weeknd en Take My Breath. Goedemiddag.
1: Richard Klopper. Je beleeft
0: het hier. En The Weeknd die gaat optreden in Amsterdam. Johan Cruijff Arena gaat hij doen door de week. Op donderdag en vrijdag. En hij doet het één keertje in het weekend. Dat is op zaterdag 18 juli. Stop.

0: nu te lezen op studioreden.nl.
1: Na 15 jaar is Dreamfields Festival in Lathum definitief ten einde. Tijdens de laatste editie kwamen naar verwachting ruim 50.000 bezoekers naar recreatiegebied Rederlaag. Op zaterdag stonden 65 artiesten op 6 podia. Zondag werd het festival afgesloten met vooral Nederlandstalige muziek. Het festival verliep grotendeels rustig. Wel botste een boot op een krib in de IJssel en raakte een fietser gewond na afloop. Ook kwamen opnieuw veel klachten binnen over geluidsoverlast. Het voetveer tussen Reden en Lathum vervoerde tot diep in de nacht veel bezoekers.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Zet het galmapparaatje maar even lekker aan. Damiano David, wat een dikke galm zit erin. Hè? The first time was dit. Het is 10:30. Studio Reden. Goedemiddag, eens smakelijk. Met daarvoor Sabrina Carpenter. Maar dat was een bak koffie, hè? Expresso, dubbele. En daarvoor Pink. Onderweg James B. Binnen nu een paar minuten naar het volgende. Studio Reden.

kanaal 7B. Scan hem even opnieuw in en zet ons vast op voorkeurszender 1. Straks de hoofdpunten van het nieuws van 12:30. We gaan even kijken hoe de situatie op de weg eruit ziet, hoor je van de ANWB. Melee komt er nu aan, dit is Bill to Last.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de binnenstad van Meppel is een pand waar brandhout deels ingestort. Het vuur begon in een slagerij en is overgeslagen naar bovengelegen woningen. Een kinderdagverblijf is uit voorzorg ontruimd. Een oude jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft bijna 14 jaar celstraf gekregen. Hij is veroordeeld voor betrokkenheid bij 5 moorden, gepleegd tussen 2011 en 2014. Het OM had levenslang geëist, maar de man is gedeeltelijk vrijgesproken. En de natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Volgens de Franse autoriteiten kan het blussen nog dagen of zelfs weken gaan duren. Het weer volop zon, 22 tot 31 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, het wordt dan nog wat warmer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Den Bosch-Utrecht 10 minuten vertraging bij Waardenburg. 10 minuten op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 6 kilometer file door bergingswerkzaamheden. En 5 minuten vertraging op de A50 Os Arnhem bij knooppunt Grijsoord.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+.

Deze van Alex Warren stond genoteerd vandaag op deze maandagmiddag op de lunchkaart. Dit was Fever Dream. En Irma hebt ook even met de studio. Je had net het over Hold Back the River. Heb je gezien hoe de waterstand eruit ziet in de IJssel? Ja, ik heb het gezien. Het staat erg laag. Er valt weinig tegen te houden. Dat klopt als een bus. Straks het weer met Jan van Gelder. We gaan eerst de krochten van Studio Reden in.

Studio Reden, goedemiddag, eet smakelijk. Samen met Mark Ronson en hoe heet ze ook weer? Amy Winehouse zat vandaag in het broodrommeltje. Nou, ik denk dat ze heel ergens anders in zit, hoor. Dit was Valerie Jan met het weer voor Reden Roosendaal. Dat alles naar Ellie Golling.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is het droog en veelal zon overgoten. Het wordt 28 tot lokaal 30 graden. De noordenwind is matig van kracht. Dinsdag tot en met donderdag verlopen zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. De wind is matig uit het oosten tot noordoosten. Vrijdag komen onweersbuien voor. Na de passage van de buien draait de wind naar het noordwesten en voert naast minder warme lucht ook meer bewolking aan. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

En iedereen denkt dat het gezongen is door Tom Brown. Dat is niet, hè? Dat is de man die je hoort toeteren. Ja, de dame die het zingt, dat is Tony Schmid. Ze hebben ook nog Chaka Khan gevraagd, maar daar kwamen ze niet uit met de onderhandelingen. Daarvoor was het Jan met het weer van Reden Roosendaal. Katine gaat weer op slot voor deze maandagmiddag om 4 uur. Daniel, die gaat lekker spitsuren. IJsje, lollies liggen weer klaar voor je. En dit is hem. Tot morgen. De kant

0: uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grens 2 kilometer file. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knoppen Del en Afrit Arkel 8 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Ewijk en Knoppen Paalgraven 10 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht is nu 10 minuten tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens, 3 kilometer file. Kwartier vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef, 11 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knopend Waterberg staat 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles een kwartier vertraging. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en Afrit Arkel 9 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Knopend Bankhoef 10 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op. Te beginnen op de A12, Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Waterberg zijn ze aan het bergen. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. De A15, Gorkum richting Nijmegen, is bij Tiel een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A50, Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer file met een kwartier op onthoud. En iets verder op de A50, tussen Renkum en knooppunt Grijsoord, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 3 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg een kwartier op onthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Nijmegen-Dukenburg duurde 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 4 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk in de regio, er staat al 100 kilometer file, verdeeld over 19 plekken. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Waardenburg, doe je er 20 minuten langer over. De A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en Presikhaaf is de vertraging een kwartier. Dan is er ook vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Venray en Blerik op dit moment geen treinen door een seinstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Twee vrienden uit Dieren vertrekken op 19 juli vanuit Helsinki voor een fietstocht van 1600 kilometer naar de Noordkaap. Wouter Doornbos en Ruben Maris leggen de afstand in 9 dagen af om geld op te halen voor Stichting ALS Nederland. De actie is ontstaan nadat de schoonvader van Wouter in 2025 de diagnose ALS kreeg. Inmiddels is ruim €3000 ingezameld. De tocht is dagelijks live te volgen via een GPS-tracker en updates op de website naardenoordkaap.nl.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Levin en A en Love Me Not hier op Studio Reden. We gaan terugblikken in de tijd in de flits uit het verleden. Ja, we gaan naar het jaar 1885. Het is wel even geleden, maar toen werd op deze dag het Rijksmuseum in Amsterdam officieel geopend. De collectie was eerder te zien in het Paleis op de Dam in Amsterdam en daarvoor in Huis ten Bosch in Den Haag. Ja, het Rijksmuseum, dat is toch iets, ja, dat is toch een cultuurdingetje. Daar moet je een keer geweest zijn, dus daar wil ik nog een keer naartoe. Dus dat gaat vast nog een keer goed komen. Dan hebben we een heilige op de kalender. Jawel hoor, het zal ook eens niet. De katholieke kerk denkt vandaag de heilige Jacobus de Meerder. Van hem is een groot aantal weerspreuken bekend. De voorspellingen zijn zeer uiteenlopend. Want Sint Jacob koud en rein, koud zal het met kerstmis zijn. Nou, op Sint Jacob warme dagen doen van kou en armoe klagen. En Sint Jacobus witte wolkjeslucht voorspelt de wintersneeuw als vrucht. Nou, wat voor weer het dan echt gaat worden, we gaan het straks horen van Jan van Gelderen. Die komt zometeen later in de uitzending nog een keer voorbij. Maar wat ook voorbij komt, zijn een aantal hele fijne platen. Davina Michel is er eentje van met Skyward. Maar eerst gaan we naar Gwen McRae. En zij zingt Keep the Fire Burning. Hou het vlammetje maar zeker brandend. Hoe mooi is dat?

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nog zeker 25 slachtoffers van de brand in een café in Bangkok liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet. Het vuur ging gepaard met veel rook. Hoe de brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. Vanwege het warme weer is er meer vraag naar drinkwater dan gebruikelijk. Maar volgens de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland is er geen sprake van een tekort. Wel is het advies om vooral in de ochtend en avond niet onnodig water te gebruiken. Scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Waaraan is niet bekendgemaakt. Dieperink was 14 jaar lang scheidsrechter in het betaald voetbal en floot ook internationale wedstrijden. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer, ook vanavond zonnig. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Morgen weinig verandering, weer veel zon en nog wat warmer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in de regio. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Veghel en Waardenburg. 20 minuten extra reis.

0: tijd. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen Wageningen en de knooppunt Waterberg, heb je een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A15 van Rotterdam naar Nijmegen, tussen Hardingsveld, Giessendam en Leerdam. Dan de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam, tussen Meteren en Gorkum, een kwartier extra reistijd. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem doe je er ook 15 minuten langer over, tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. Dan de A50 van Arnhem naar Eindhoven, de andere kant op dus. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Rede vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ariana Grande. En hij heeft toch spijt dat ze iemand voor haar heeft laten vallen. Dat is toch ook wat. Hey, even kijken, het is bijna het einde van de werkdag. De eerste is altijd het zwaarste. Dat is mijn ervaring ook. De eerste loodjes wegen ook het zwaarst. En de laatste natuurlijk. Want dan heb je de hele week al op zitten. En dan ben je toch ook wel aardig moe. Goed, even lekker relaxen. Dat mag best op zo'n maandagmiddag. Dat is helemaal geen probleem. Dus even lekker een bakje erbij. En naar de socials van Studio Reden. Want daar zijn we ook te vinden. Facebook, X en Instagram. Daar kun je ons live volgen. En op de hoogte blijven van het nieuws uit jouw regio. En heb jij nou een mooi verhaal? Iets bijzonders wat je gaat doen deze zomer bijvoorbeeld? Laat het ons weten. We zijn heel erg benieuwd.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

En tot zover muziek van Three Doors Down en Here Without You. Maar ik ben blij dat jullie er allemaal bij zijn, want zometeen komt Jan van Gelderen weer de studio binnenwandelen voor zijn weerbericht. I'll show you.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is het droog en veelal zon overgoten. Het wordt 28 tot lokaal 30 graden. De noordenwind is matig van kracht. Dinsdag tot en met donderdag verlopen zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. De wind is matig uit het oosten tot noordoosten. Vrijdag komen onweersbuien voor. Na de passage van de buien draait de wind naar het noordwesten en voert naast minder warme lucht ook meer bewolking aan. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

5 Seconds of Summer hier op Studio Reden. Zometeen is het tijd voor het nieuws van 5 uur. En daarna zijn wij heel snel weer bij jou terug met de volgende deel van de show. Hoe fijn is dat? Dus blijf erbij. Ik spreek jullie heel graag weer zometeen.

0: 5 uur. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg en ook in de regio is dat goed te merken. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. 14 kilometer, een half uur extra. Ook de A15 Nijmegen-Gorkum vielen tussen Meteren en Leerdam. 6 kilometer en een kwartier. En op de A50 Os richting Arnhem vielen voor knooppunt Grijzoord. 7 kilometer, 15 minuten. Door bergingswerk is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De gemeente Rhede wil beter in beeld krijgen waar alle zorghuizen en aanbieders zijn gevestigd. Officieel zijn er ruim 60 bekend, maar vermoedelijk zijn dat er meer. Tijdens een bijeenkomst van 50PLUS over zorgfraude in Nieuw-Schoonoord werd gewaarschuwd voor misbruik van zorggeld, gebrekkig toezicht en onduidelijke regels rond 24-uurszorg. Ook kwamen het personeelstekort, valse diploma's en de recente sluiting van een zorgaanbieder in de Steeg aan bod. Ook burgemeester Carol van Eert was bij de bijeenkomst aanwezig.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Dermot Kennedy en Power Over Me brengt ons bij de flits uit het verleden. Ja hoor, een gat in de lucht springen kunnen we allemaal wel, maar er is iemand die het wel heel bont heeft gemaakt. In 1985 was het de Rus Sergej Bubka die een nieuw wereldrecord polstoks hoogspringen vestigde. Dat heb je toch wel ergens anders over, maar dat was best hoog. Hij sprong toen 6 meter hoog. Nou, ik geef het je te doen om zo'n sprong te maken. Maar hij deed het. En of dat sindsdien verbeterd is, ik weet het niet. Maar ik vind het al spectaculair. Ja, nog een weer gebeurtenis op dezelfde dag. Toen zongen 50 artiesten de longen uit hun lijf voor hongerend Afrika. Live Aid heet het concert waar het plaatsvindt in Wembley in Londen, Philadelphia in de Verenigde Staten en in Parijs. De 2 miljard televisiekijkers, dat was het record toen de tijd, die brachten 230 miljoen gulden bij elkaar. Zo'n 120 miljoen euro zo'n beetje. Organisator was natuurlijk Bob Geldof. Hij wist de artiesten als David Bowie, Tina Turner, Sting, Bryan Ferry, Madonna en Mick Jagger warm te maken voor het spektakel. En spektakel was het.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. En daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Dan het weer, het is zonnig en warm bij 23 tot 31 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg, 20 minuten extra. A15 naar Nijmegen, bij Leerdam 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Meter en Leerdam duurt er ook 10 minuten langer over. Dan de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst, 10 minuten extra. Een kwartier vertraging dan op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en

0: Bankhoef. De A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en Westervoort 10 minuten extra. En ook weer 10 minuten vertraging op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: George Ezra en Budapest. Daar ben ik ook ooit eens geweest. Het is een prachtige stad. En die gaat vast nog een keer op het lijstje komen, denk ik. Ja, het is etenstijd. Dus dat betekent lekker gaan eten zometeen. Ik zou zeggen, eet smakelijk als je dat dan aan het doen bent. Ze zijn hier in de studio ook weer bezig met iets lekkers. Er is een culinaire creatieveling opgestaan. Die had iets van, joh, ik ga in de studio gewoon live iets maken. Hoe fijn is dat? Dus ik ben heel benieuwd wat die gaat voorschotelen. We gaan het dan meteen zelf merken. Wat we ook gaan merken zijn de volgende fijne platen. Roger Sanchez en Another Chance is in aantocht. Jelly Roll en Marshmallow met Holy Water. En dat je daar een slokje van mag nemen, dat is ook een hele eer natuurlijk. Dus dat is wat er nu aankomt hier op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur.

En tot zover muziek van Roger Sanchez. En die vraagt om nog een kans. Nou, dat is helemaal goed gekomen, denk ik. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen hier op Studio Reden. Wat gaan we doen de komende dagen? Gaan we nog blijven puffen of koelt het eindelijk iets af? Je hoort tot zometeen na deze plaat van niemand minder dan John Mayer. Perfectly Lonely is wat je hier hoort bij Spitsuur. Op Studio Reden natuurlijk.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Rond 21 uur is het nog zomers warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 17 of 18 graden. Dinsdag tot en met donderdag verlopen zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. De wind is matig uit het oosten tot noordoosten. Vrijdag komen onweersbuien voor. Na de passage van de buien draait de wind naar het noordwesten en voert naast minder warme lucht ook meer bewolking aan. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: ZFM. Dit is Studio Ede. 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. De Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. A28 Utrecht-Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst doe je er 10 minuten langer over. Een kwartier extra ben je kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. De N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen, 10 minuten vertraging. En de N325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

goedenavond allemaal. Welkom bij het derde deel van Spitsuur. Eet smaak, nog aan het eten zijn. We hebben straks een blik in de, nou, wat verdere toekomst, kan ik wel zeggen.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: Bij de visvijver naast landgoed Biljoen in Velp waarschuwt waterschap Rijn en IJssel voor blauwalg en botulisme. Bezoekers wordt geadviseerd contact met het water te vermijden. Honden mogen niet in de vijver zwemmen. De waarschuwingen volgen nadat meerdere watervogels, waaronder 2 zwanen, dood zijn aangetroffen. Volgens het waterschap is het mogelijk dat botulisme de oorzaak is, maar dat kan niet worden bevestigd. Ook gingen er op sociale media verhalen rond over een waargenomen wolf. Maar daarvoor is geen bevestiging.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Olivia Rodrigo was dat. We gaan naar onze tijdmachine toe. Stap in. Ja hoor, we zien een prachtig touchpaneel. En daar toetsen wij een jaartal op in. Dit keer weer het jaar 2075. Jawel, dat duurt nog even. Dan ben ik al dik 100 jaar. Als ik er nog mee mag maken. Dus ja, 2075. Wat gebeurt er dan? Dan is er in Toscane, Italië, een ringvormige zonsverduistering te zien. Dus zet hem vast. Nu terug naar 2026.
1: Studio Reden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Shorttrackers fan Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Dan het weer, ook vanavond zonnig en warm. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Leerdam en knooppunt Gorkum. En voor de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Tot zover muziek van Miley Cyrus en End of the World hier op Studio Delen. We gaan snel door met de knijter van Sheila en de Black Devotion.
1: Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Rond 21 uur is het nog zomers warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 17 of 18 graden. Dinsdag tot en met donderdag verlopen zonnig en erg warm, met 30 tot 33 graden. De wind is matig uit het oosten tot noordoosten. Vrijdag komen onweersbuien voor. Na de passage van de buien draait de wind naar het noordwesten en voert naast minder warme lucht ook meer bewolking aan. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Eva Max en weer het laatste lach lacht het best. En het is zeker waar. Dit was een spitsuur voor deze maandag. Dankjewel dat je erbij was. Ik vond het onwijs gezellig. Morgenochtend word je gewekt door niemand minder dan Martin Slijper om 6 uur. Als je ze wekken tenminste niet vergeet. Maar dat komt goed, denk ik. En morgenmiddag wacht er een fantastisch lunchpakket op je met Richard Klopper. En vanaf 4 uur morgenmiddag zijn wij er weer met een nieuwe spitsuur. Voor nu een bijzonder mooie, fijne en gezellige zomeravond. Rustig aan en geniet van de muziek.

7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Studio Ede. 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Geniet van je zomer. Dit is Studio Reden.
2: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before. I'm never

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.